0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van hoe ik niet anders verwacht. Je zet zo

0: de Pieters. Kom dan hier dat ik er een dikke bij schrijf.
1: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van hoe ik niet anders verwacht.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte.

0: Olschnees Brood.
1: Tijdens Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 heren carnavalmuziek.
0: Al vol aan tijd.
3: En van a één. En van a twee. En van a drie.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stond op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou.

0: Allee, wat zijn de gooi nou toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

college en dat is in de Vrouwheidstraat. Zo'n sma en gebber louter een goeie navekoot. Zing de geern en gezet is 7 en 12 jaar. Dat kroeg de een blauwe.

En heel de kerk die zag nog mooi. Ik doe niet anders, pas nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog

mijn jongen, het is omdat je het zo schoon vrouw, volgens mijn moeder van profeteren. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

0: carnaval, mesi. Omdat ons carnaval is.
1: Ons
2: dit is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
0: 24 heren carnaval, mesi.
1: Al vol aan tijd.

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475-269-141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdicht.

0: De Juan, ik heb mijn hand toe in. Ja, ga het ritme op mijn hand anders. Want ik heb echt. In dingen. Mag beginnen?
1: In Toysters. In Toysters.

0: கேட்டேன், உன் கருசிக்க Geduldjes en geduldjes, want over het water zeggen ze bijvoorbeeld toewak en hier zeggen ze toebak. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders. Nou, hoor. En kou of een bonkou, zoek ik twee keer een verschil. En een rolletouwet, zoals ze vroeger een rolletouwet tegen. Dus je ziet, de geduldjes veranderen, doe ik.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en Jim wel Jim leer.
2: Woesterse vocabulaire.
0: De Niemer werd een akker en Giener werd een geer.

je bent. Voeten lijkt horen me geen vitijt. We moesten bij de Griek komen op datemerk. Door was voor ons gereserveerd.

zerg naar van de joor voor de verandering. Welke groepen komen er nog bij? Wandelen Jeannette een derde mijlenstroot? Of is

0: Thijs is het verhaal over het leven van een man. Oer van Smares vroeg tot zo versloot.
1: Mooi goesting zal het zijn.
0: Wat?
1: Dat mooi.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebook.

0: zijn niet geweest zeker, hè, Floer, naar het groeitcongres?
1: Oh, wat is dat voor niet, een groeitcongres?
0: Ja, jongen. Doe je wel luisteren naar het gedacht van de basis, hè?
1: De basis, mijn oor, wat van een giever is met dat allemaal, zeg.
2: Ja, jongens, wie heet er of douche het stemmen, hè? Hoe of gaar?
1: Ja, ik heb Maureen stemmen. Ik ben de godverdikke grale content af.
0: Ah, wij ontmoeten gaat er een keer mee trekken. Zeg, weet wie dat toch een zingen met? Rijdelijk overrecht, de champetter begoed.
1: Overrecht?
0: Ja,
1: wat dat?
0: Het was niet transparant genoeg, zei. En we hadden echt nooit slagen en krijgen, nee.
1: Hoi, dus dan zijn brilletjes moeten weer opzetten.
0: Dat klappen er wel nog eens over.
3: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe? Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant. Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
4: Doe me voes!
3: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
5: Opgepast, opgepast. Even op zoi. Even onderkant. Even alert. Want de enige echte megakaren roeien na op de merd.

0: de gaten.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Olsnees brood.
3: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 heren carnavalmuziek.
2: Al vol aan tijd.

0: Radio Camille, jetje mij naar het gestoel.
1: Olst, jetje mij naar het gestoel. Olst, er gaat toch niks boven.
2: Radio Camille, olst neers, verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bel na
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

0: als ze na mijn stem weer zullen zetten, misschien niet geloof ik dat ik het kan zeggen, maar ik ben de groestje zot van Olst.
1: Olst weer carnaval. Alle dagen
2: van. Tijd is Radio Kamil.
0: Show van Olst.

0: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Dolch neers, vrouwen.
3: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
0: 24 uur carnavalmuziek.
4: Al vol aan tijd.

leef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit in mooie stad te beleven. Ik zit er Regilio op te wachten, want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwe nachten.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Hey Oosteers, kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het Oosters is er het bos op.
1: Hey, motorken. Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een peloeber, moes of poncho voor met carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboeit. Maar hoe ik vooral als stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op hè, dat gaat allemaal nog niet kwatspeltje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.
2: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

lang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina.

0: Kamil.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
3: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: Volantij.

0: zijn van ooit.
1: Wij zijn van ooit, verkleed om te vorst.
2: Radio Kamil, ons neers, voor ooit.
0: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
1: Deze is Radio Kameel.
5: Alle jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik ga zien.
6: Graalig goed, jong. Moet ik naar een ferne marijn om mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
5: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
6: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
5: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
6: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar ze hebben een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald thuis.
5: Ideaal. Dat kan ons rap in ons geld.
6: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsneers. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren zijn er al opgevoed.
5: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
6: Bajot, elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
5: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
6: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
5: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
6: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
5: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
7: Ze geren zelf een radio begin. Hier op antenne of internet. Radio Studio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoek de extra media aandacht voor evenement. Radio Studio komt er nog eens met een professionele mobiele studio. En maken een uitzending volledig tot de goedste van de klant. En met de

wereld vol van vriendschap was. En qua dat geweld bij de mensen nooit ooit bestond. Ik wou dat ons vel van colère weer hetzelfde was. En ja, ik wou dat ons vol geld echt wel let.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou toe.

jullie die naneken niet wat weten. Na kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijden, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail

0: www.bvba-mcs.be of op Facebook of Instagram.
1: Zoekt u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangorfeld 15A in Olsch. Open van maandag tot zaterdag.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Oorsnees brood.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamiel verwelkomen ergeren tijdens de droge dagen.
4: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
0: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
4: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee in begin, nadat ze door 150 jaar bestond.
0: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailken naar jobs.aalst@terios.com.

0: Reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
5: Radio Verdichte Ajoen.
6: Dit is Radio Kamil.
7: Calimera, hier Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
8: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
7: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten, de beste meze, de beste moussaka.
8: Oei, kom af te holen. Beetje 053 75 65 06.
7: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
8: Open van maandag tot zondag. Elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
7: El latte sto Zorba. Jamas.
9: En je het vieren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
10: Zijn we op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van Assingen?
9: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
10: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
9: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar draaikantoor.
10: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
9: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.
11: Viesol, ter oude posten.
12: Voor al haar feesten en evenementen.
11: Viesol, ter oude posten.
12: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en al week voor fantastische barbecue evenementen.
11: Eén adres, Viesol, ter oude posten.
12: Bij de Piet, de Boos van Creëns, Stationstrol 12 in Oltjert.

Is het op die manier dat jij een evenementenzaal wil? Op die manier

0: Radio Kamil.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
3: Dolch is brood.
4: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: A volantij.

0: Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis of in een auto met Bluetooth. De Radio Kamil app is powered by Green Bananas en radiostudio.be.
1: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? De sleeve van met de Brigitte-kiezing dat ik al gezien heb.
2: Kralijk goed, jong. Moet ik naar een ferne marouin op mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
1: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
2: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
1: Ah, dat is je in het magazijn zeker?
2: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder zijn betaald is.
1: Idiot. Dat hebben ons rappie in een geschel.
2: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol mulchnees. En een poor van daar een mannen. Maar de die hebben ze er al opgevoed.
1: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
2: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
1: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
2: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
1: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kun je hangen door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
2: Dat zou het nou wel nog zien zitten, jong.
1: Allee, verrood, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.

onze prins. Ik ken van sterven geen schrik, de doorslag gewoon ik in de fik. Ik ben de vaste lauwet pop, engelbewoorder van Tajoneland. Van onze prins van elke groep. Ik heb geen naam, ben anoniem. Om doorslag heb ik van

schat, adieu tot ziens. Ik zing vast de lovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. De leider van het feestcomité, die gon om dwarsdag over het mei. Als ik de mertzings werd van het volk. De katrot zeirend voor het afschootsfeest. Onder een groeite grijze wolk.

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deerne rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. Oh, hij geeft de politiek, sensaas, morseves en mekvaas.

0: Allee, wat zijn er gewoon in aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mold van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je Naneke niet wat weten? Nou kroeg ik hier een vrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel. Gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagelijks.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Onsneers verhoed.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: A vol aan tij. Push, push, push. Push, Kamil, push, Kamil, push, push.

0: met Oysters DNA.
1: Vergering in ons stamcafé, de jongens vieren jubilee. Starten een fanfare op, met een zatte kop. Oscar op tuba was onzet, François die deed de klarinet. En Bertus schoof trompet, Alain op drums. Hubert trompet en Milop saxofoons.

Ogen op de vloer. Op repetities was het een feest, heel de troep zat om te mis. Ze was de concentratie en dat was lus. Ze was klonk het nog nooit boven de vus.

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajo.
5: Dit is Radio Kameel.
6: Oisnees weten waarom. Dranken Pikuur, de zalk per alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur, hij dondert de verschillende biersoorten.

En jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053-42-41-55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kanaal.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je Naneke niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel. Gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en ooit plastrooms. Ooit vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar voren voor de geboorte van haar klein. En zeker ooit het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Voorzegem. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
4: Viersol, ter oude posten.
5: Voor al afiesten en evenementen.
4: Viersol, ter oude posten.
5: Voor al recepties, communefiesten, alle babyborrels en alweer voor fantastische barbecue evenementen.
4: Ien adres, Viersol, ter oude posten.
5: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjerd.
4: Belg rap naar 053 83 99 18.
5: Viersol, ter oude posten.
4: Word dan een kalant nog content naar buiten gooit.

Zie mij nou zitten, daar waar de hiel over en de hiele nacht onnastiek verveilen. Hiel café op zijn kop en die fanfare die blijft maar spelen. In ene keer werd ik door van mijn krik geslijpt en moet ik

0: ooit sterft DNA.
1: Ik heb de kop gelijk gewerken, wordt als pedamol hier een rol.
2: 24 hier carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
3: Radio Kamel, wij staan een goeie noem.
4: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
0: Volant.

0: Radio Kameel, dat is wat ik wil.
1: Even haar aandacht, voor het swish verkeesneesken. Er is een grote filter te melden op de kleine rink van Groot Oost.

0: miseren op de bon.
1: Werken, file,
0: moeten mijn

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, Ato Adbea. Het kindje kloosteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij Ato.

0: Καλημέρα, Ir Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. De eerste Griekse restaurant in Olst.
1: De Zorba op de Hattemarkt is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
0: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
1: Hoe ik kom aftolen? Beetje 053 75 65 06.
0: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
1: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
0: El latte sto Zorba, jamas.
2: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Verder een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Canada.
3: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
1: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
3: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze door 150 jaar bestond.
1: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

0: reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bel na
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte Ajoen.
6: Dit is Radio Kameel.
7: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn ze bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kameel verwelkomen haar geren tijdens de droge zotte dagen.
8: Motorken, heb je al gepijs op haar bedrikkingen of bordierwerk op aan een pelouber, moes of poncho voor mijn carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboeit. Maar hoe ik vooral als stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief, Briestroot 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op hè, dat gaat allemaal nog niet kwaadspultje. Want dat Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

0: Ove Steven, vorrei guardare un po' tua moglie.
1: Papà, simpele, gaza mas gewoon XXL, no 3027, Android Swiss levert dat de Wiss.
2: Ik ben Prins Carnaval 2024, Vincent, en gelesterd naar de plezantste radio, Radio Camille.

0: Radio Camille wenst aan een goeie nachternoen.
1: Oisneers brood.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: erin. Met Ulsters DNA. Voor mijn enig Ulst.
1: Deze is Radio Camille.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je Naneke niet wat weten? Nou, kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar horen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en ooit plastrooms. Ooit vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker ooit het bordieren in alle kolijden, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Vlaardingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
4: Calimera, hier Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. Die eerste Griekse restaurant in Olst.
5: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend je om zijn verse Griekse kijken?
4: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
5: Oei, kom af te holen. Belg 053 75 65 06.
4: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
5: Open. Van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
4: El late sto Zorba, jammer.

0: Hey Oosteers, kaffe Maximilian, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het Oosters is, is er het bos op.
1: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens, één adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoordveld nummer 15A in Oost. Bel 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.
3: Er woont een frisse wind boven het stadhuis op de markt. Ze vegen al een poes met nieuwe bustels.
4: Portretten van Philippe en zijn madame stonden aan de kant. Oosteneers alweer een stikke rebelsje.
5: Het roeit protest, laat stille, alle postjes zijn verdeeld.
6: Waarom liggen de groenen dwees?
7: Dat heeft niemand verdiend.
3: Het jumpingfeest van topvorm wordt gekanterd als

Da dische sene fort, rond de winter tot. Geroken da joenen, door de weg wat. Zij mogen garandeit, dat nem prepareit, een roos carnaval.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Weet je wel goed van onze kwazer en zijn nooit goed.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand bij.
1: En je het veren met carnaval? Zij wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
2: Zijn nou op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
1: Hoort en is bij Evident Verzekeringen.
2: Voor dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
1: Kijk zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar draaikantoor.
2: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
1: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

0: Radio Camille, wij staan een goeie nacht ernoem.
1: Onsneers, vrouwen.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Dat Jonas tijd die mok van alles mee. Dat ging dat goed is de riet te beleven. En volgens mij is dat hier dik oké. Okay. Dat is al meer als je een keer beschrijven.
1: Al is de commentaar op geldgebied

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio uit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app

budget of zoekt de extra media aandacht voor evenement? Radio Studio Comonos met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesting van de klant. En met de

0: Geluister naar Radio Kamil. Iedere maandag tot zaterdag van 2 tot 4. Aan dagelijkse vitamine.
1: Deze is een oproep naar al de Ajo en de

0: Radio Kamil. Iedere maandag tot zaterdag. Van 2 tot 4.
1: Aan dagelijkse vitamine.
0: Met Ulsters DNA.
2: Echt gebijt in ons chique strijk. Bloestert tijdens het verrol van de wijk. Vertel

on Sani. In een smaaltajurken, een blommekesmotief, een snelle verschoning en een ertendief. Asfallontjes specimen, direct onder macht, on Sani.

0: Reclame kunnen op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel!
5: Radio Verdichte Ajoen!
6: Deze is Radio Kameel.
7: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je geen bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn er bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kameel verwelkomen ergeren tijdens de droge zotte dagen.

0: Radio Kamil, wij staan een goeie achternoem.
1: Lunchneers, brood!
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Volante!

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Onsne zwijten waarom. Dranken Pikuur, de zalk per alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur, hij donderde verschillende biersoorten.

0: Alle jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
1: Graalig goed, jong. Moet ik naar een verre marijn om mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
0: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
1: Jood, jood. Maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
0: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
1: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar zijn we een droeg mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder zijn betaald is.
0: Ideaal. Dat kan ons rap in een schel.
1: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de DM is er door al opgevoed.
0: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Die kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
1: Bajot, elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
0: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
1: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
0: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
1: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
0: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
2: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

zwart, stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verfijn. Ik hoor me juist gezwoen, mezelf woest te drouwen. Aster mij begon nog

0: hem zelfs een lief op de baar gemeest.
1: Geluister naar Radio Kamil, iedere maandag tot zaterdag, van 2 tot 4. Oesterse vitamine, met Oesters DNA.

Vergewekte doos, dat is ons papier verbrand. Met heel de groep gingen wij naar de mijles een keer. Maar naast stond die Charles, hier hoe ik al een meer. Het was voor ons, wij een zolige tijd. Maar na is het voor ieder verdroom realiteit. Geen beweging, een meer rondal. Al dat joinen

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou toe.

je nanneke niet wat weten. Na kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dag.

0: Oosteers. Kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het Oosteers is er het bos op.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en al week voor fantastische barbecue-evenementen.
1: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Boosvakreis, Stationstraat 12 in Oltjerts.
1: Belt je rap naar 053-83-99-18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Word dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi? Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

0: Radio Kamil, wij staan een goeie achternoem.
1: Onsneers, vrouwen.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: op aan een verlof. En wat wie ook, ik heb de verlof van sergeant. Daar ben ik content.
1: Radio Kamil vliegt erin.
2: Oesters, vrouwen.
0: Met oesters.

0: Want samen met z'n tweekes is plezanter als alleen.
1: Gelijk Nicole en Hugo of de Samson met de Gert.
0: Susken en Wisken.

0: Radio Kameel, wij zijn van ooit.
1: Wij zijn van ooit, verkleed om te voist.
2: Radio Kameel, ooit neers, verooit.
3: Radio voor de echte iOS.

0: Reclameken op Radio Camille.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bel na
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Camille. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Camille.
5: Radio Verdichte. Ajoe.
6: Deze is Radio Camille.
7: Calimera. Hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
8: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
7: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
8: Hoe ik kom aftolen, beetje 053 75 65 06.
7: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
8: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
7: El late sto Zorba, jamas.

En jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet hoe doe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Verder een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

Als kleine gast wist ik nog van die goeie naven beerdentram. Ging er kopjes in de stroten. Wij gingen elk jaar naar de voer, soms in de regen of in smoer. Wij kosten ons dan al niet loten. Met ons dobbel zondagsprei, naar de zwontjes van Barij. Giel

samă bun. Doresc nănoște nervelurăm, en is den tot nog blijven stom. Vol Janetten van Weliers, zag de vroeger kier op kier, met carnaval de mert afdwalen. Met visage of tettemoes, een vol kostuum en kinderkoes, dat zal in Olsch toch nooit verdwanen. Op elke hoek stond mijn kraam, krabbeleier met geen naam, vol scherregossen en met boeling. Och, ik nog als je het goed beziet, kraam.

benen af, want onze spoorsing stak op zo'n trokken waar van tien tot ander. Recht naar de bozen en de risp, het Luna Park, de kakkewalk, altijd in groepjes bij elkander.

die jaren als getwist, voel ik me toch carnavalist en ik zeg na zonder te verdraven. De vrouw dat ben mij getraat, verdien je stambeltje in piergaat, op ze lukt zo'n wat te kaven. Ben van mijn leven in mijn kot, wat toen ik voortel ik toch zot, zal dat wel iemand appreciëren. Die microep van het carnaval, zit jij gevoerdig overal, en dat

0: Ja, dat was er wat. Zeteltjes plat, dat bieken erop en goom. De meeste vroegen mij, amai, zeg wat er aan mijn assas.
1: Oh ja, Vincent.
0: Maar ik zeg niet, poe.

0: Allee, wat zijn de gooien nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmaken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
4: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat er mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
3: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
4: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
3: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in Ien van haar droogkantoor.
4: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
3: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

0: Radio Kabel.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kamil, wij staan een goeie achternoem.
3: Olsneers, vrouwen.
4: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: Volant.

на охой. Ой, мой фронт.

deze is overal, die van alles uit. Niet alleen van een stad, dat onder de neer leidt. Mozaïker van een volk, dat leven carnaval. Het enige is een soort, het is een roorgeval. Jo, dat is mijn stad, wordt dat toevergoed.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio uit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio.

wil je Nanneke niet wat weten. Na kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vind te voordienen, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail ik je natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Oersteers. Kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het Oersteers is er het bos op.
1: Voor donderraad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wijngaardveld nummer 15A in Olst. Bel 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangortveld 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.

Mag ik er nog een dag, mensen? Hier zijn de kopengs neer volgende vloot. Het goot over een masker met veel kakko neer had. Als u in met veel zaar en zo mager als een lat.

0: Radio Kamil, gek mijn hart gestolen.
1: Olst, gek mijn hart gestolen. Olst, er gaat toch niks boven.
2: Radio Kamil, olst neers, verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmaken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe maar voes!
1: Reclame op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je geen bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn ze bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamiel verwelkomen haar geren tijdens de droogste te dagen.
4: Ze geren zelf een radio begin, hier op antenne of internet. Radio Studio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoek de extra media-ondacht voor evenement. Radio Studio komt dan eens met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goedste van de klant. En

0: Daar pazen mij al mee. Radio Studio is gemokt in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee in begin, nadat ze door 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailken naar jobs.aalst@terios.com.

0: Radio Kameel.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
2: Radio Kameel wijst aan een goeie avond.
3: Onsneers brood.
4: Deze is Radio Kameel. Via onze website www.radiokameel.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: Volantij.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand bij.
1: Excuseer meneer, weet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze door 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteiten bij Terios? Steed dan gewoon een mailken naar jobs.aalst@terios.com.

feest voor iedereen. Al dolschneers bijen. Gewerkt.

Ons feest gepasseerd, het was de moeite waard, maar rap gedaan. Ik heel jong getracht, zo lang op gewacht, verdoor te stoom.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, Atto Adbea. Het kindje rek luisteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit voor nie.

0: Allee jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Het is leven van met de prijsverkiezing dat ik ga zien.
1: Graag, goed jong. Moet ik naar een verre nummer aan om mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
0: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
1: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
0: Ah, dat is je gehand magazijn zeker?
1: Joek, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben er ook mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eer werkt, zijn betaaltoes.
0: Ideaal. Dat kan ons rap in een schel.
1: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar mannen. Maar de dieren zijn er al opgevoed.
0: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
1: Bah, jod. Elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
0: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
1: Check jobs.jandenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
0: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
1: Dat is het nou wel nog zien zitten, jong.
0: Allee, verhoed, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.
2: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
3: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman? Die weet waar dat er mee bezig is. En die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen.
2: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
3: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
2: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droge kantoor.
3: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
2: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnenkort, hang. Dat is evident.
4: Oostnees weten waarom. Dranken Pikuit. De zalk voor alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuit. Hij dondert de verschillende biersoorten.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

Maar instrument dat is mijn stem die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn liedjes zingen. Ik ben de renkel van de spijt, voor iedereen ben ik in de weer gewoon een tikje vrij te brengen.

En louter noem en listeroas, noord eeuwig heimel paradoas, zal ik voor Sint-Pieter spelen. En allemaal dingelen doen mee, als voor Jeannette in negligé, wacht om een dood.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Ah wel, iets ontmaken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je na een keer niet wat weten? Nou kreeg ik hier een vraag van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, moesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vind te bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail ik je natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
4: Ze geren zelf een radio beginnen, hier op antenne of internet. Radio Studio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoek de extra media-aandacht voor evenement. Radio Studio Commonwealth met een professionele mobiele studio. En maken een uitzending volledig tot de goesten van de klant. En met de

0: Daar pijzen wij al mee. Radio Studio is gemokt in Olst en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoordveld nummer 15A in Olst. Belg 053-77-89-56. Zie ook eens op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.

0: Radio Kamil.
1: Met oysters, DNA.
0: Radio Kamil vliegt erin.
2: Op de Prinsjekamer hier op Prinsjesdag worden de meeste prinsjen al van hier vra vanaf. Is dat niet vreed?

0: Reclameknop Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
5: Radio Verdichte. Ajo.
1: Deze is Radio Kamil.
6: Calimera. Hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
7: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
6: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
7: Hoe kom af te holen? Beetje 053 75 65 06.
6: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
7: Open van maandag tot zondag. Elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
6: El late sto Zorba, jamas.

0: Kamil.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
2: Olsnees brood.
0: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
2: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app

En jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Verder een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

Estoekes dansken, ooit gespeeld. En al de klerk is goed geteld. Het verrozeken is foes verteld. Hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch ienen, hier of door. De politiek, dat is iets roer. Hier in mijn stad.

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bel na
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajoen.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Alle jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? De sleem van met de Brieche-kiezing dat ik al gezien heb.
8: Graalig goed, jong. Moet ik naar een verne maroon om mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
7: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
8: Jood, jood. Maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
7: Ah, dat is je gehaald magazijn, zeker?
8: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar zijn we een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerief met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald is.
7: Idiot. Dat kan ons rap in een hoschel.
8: Jom, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol nulsneers. En een poor van daar mannen. Maar de dieren is er door al opgevoed.
7: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog vol in het magazijn? Hier kan ik je koek ompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
8: Bajot, elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
7: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
8: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
7: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je hangen door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
8: Dat is het nou wel nog zien zitten, jong.
7: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
9: Hey, motoken. Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pelouver, moes of poncho voor mijn carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en verder boy. Maar hoe ik verhaal aan stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in Ulst. www.cliché.shop. Ah ja, Ulstje netjes. Pas op hè, dat gaat allemaal nog niet kwatspultje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

0: Radio Kamil, jeď mij naar het gestoel.
1: Olst, jeď mij naar het gestoel. Olst, orgo toch niks boven.
2: Radio Kamil, olst neers, verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Dit is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
3: A volante.
4: Och meisje, wat gebeurt er na? Ah. Lovieke stona in de ka. Ah.

0: alsof ik in een tof plotje zei.
1: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe? Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant. Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
4: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
3: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
4: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
3: Kijk zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droge kantoor.
4: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
3: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

0: Daar pijzen wij al mee. Radio Studio is gemokt in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en alweer voor fantastische barbecue-evenementen.
1: Eén adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëes. Stationstraat 12 in Oltjert.
1: Bel je rap naar 053-83-99-18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Word dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdicht.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand bij.
1: Wil je de Naneke niet wat weten? Na kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vind te voordienen van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkussens. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijnen, lettertypes, kamer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Vlaardingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers, brood!
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

0: is Radio Kamil.
1: Radio Kamil, voor jong en nat.
2: Aseril, abonoeken. Wij van de partoa zien ik.
3: De doosendag is ons een dag, hè, moteken.

0: Een reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte Ajoe.
5: Deze is Radio Kamil.
6: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn er bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamil verwelkomen er geen tijdens de droge zotte dagen.

0: naar jongen.
1: Radio Kamil.
2: 24 hier carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
3: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
1: Onsneers, vrouwen.
4: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
1: Volante.

0: Dat is niet vet, hè?
1: Maar ja, wel.
2: Dat is een
3: douche, Frans.
2: Dat is een douche, Frans.

0: kopjes misschien. Een vla van de orelle.
1: Pas op. Nee, wat is mooi, pintje? Hé, pas op, pas op. Wat is mooi, bier hier? Ik heb ze hier weer niet gehad, hè? Ik ben hier weer de majorette Malchance.
2: Jongens, zijn er stil geval?

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou toe.

0: is Radio Kamil.
1: Verjong en Nat.
2: De topste carnavalsvloer.
1: A volantij.

0: samen.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
0: Olsneers brood.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: A volantij.

0: stokt aan te lachen. Nodig is goed meiken. Werk batatisch, schief bekijken.
1: Tannen?

0: Card Week.
1: Welkom bij Radio Camille.
2: Geluister toch mee.

0: Reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verde.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou toe.

0: Hey, kameroot, dat is Giger, de Frankie.
1: Ah, de Frankie!
0: Zeg maar, naar haar die zonnetje moet nog geschierd werden. Ik heb gehoord dat geworden een specialist is, dat geen toch geen twijfel aan gekomen te doen, zeg.
1: Op zin! Zeg, Frankie, vet de schier, toch, zit hem aan, zeg. Even te waken, hier, om afvroegen.
0: Zeg, je moet wel zien dat je die broeien bespakt, dat is die blaai.
1: Hey, Frankie, het is niet de eerste keer dat ik kom schier bij haar, hè. Ik heb toch al dikke smaak groeide komen schier van haar, hè.
0: Voilà, nou weet je wat je moet doen, hè. Je trekt daar een plankje aan haar riet, hè.
1: Ja, of wat dan ook. Wat de Frankie nou zegt, was altijd

0: als ze na mijn stem horen, zullen ze het misschien niet geloven dat ik het kan zeggen, maar ik ben de groestje zot van Holst.
1: Holst weer carnaval. Alle dagen
2: van. Tijd is Radio Kamil.
0: Show van Holst.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdicht.